Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

mijn kracht is men. Here, hier bij uw voeten kom val ik neer, want net u verstaan, u weet, ik kan niet meer.

0: Hou mij vast. Hou mij vast vanavond.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val. Jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Hij heeft van ver gebracht, Appingen, Kitty, en jouw kennis, haar kleinkennis, haar familie in Zuid-Afrika, haar familie, dokter Kok. Jullie kan niet blijven om zo iemand om jullie te weten. Groot, Tani, wat nog, is net goed, jullie laten reizen meer of anders reizen moet ik. Groot, misschien dat ze daar niet kan afstaan. Maar nou zo, maar een prachtig dag aan die een, iemand luister, en zal voor aan die een net alles en alles zeggen. Ze is lief voor jou. Fysica, kerkraad, leraar, gemeente, zeg voor u. Hier is geen u. En zal voor u en ik vanmorgen net zeggen. Het Psalm 23 zei, maar ik zal in die huis van die Heere blij. En neemt een daar. En aan die een, dat het goed gaat. Ik weet het was een groot verjaarsdag. Allemaal wat die dit verjaard het, om jou. Die tijd zal komen om ons toe te gaan. Leer en ontspan, wacht op die Heere. Hij is geen nieuwe kracht. Een mooie dag Ingrid, een koude dag hier, die al verspaaien naar de wel. Alles wat mooi is, ons praat weer. Allemaal wat verjaard het, pastoor, Antonie. Laat het goed zijn, ik wil voor jullie allemaal zeggen wat van hen. Kijk, die Spanjaarden kan niet net goed versvangen. Dat is wel van hen de goede sokken. En mij dingen zijn voldag, Ingrid. Dat is Spijn. En dat is... En waar is die man zijn naam, wat zo goals nog gescoord heeft? Hij is Argentinië. Wat die final gaan spelen. Ik zei het Spijn, Argentinië. Wat die fijners. Maar Ingrid, ik wil je ook een mooie dag genieten daar. Hou hem toe. Je moet mij kijken. Ik leg nog gewoon maar door.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oop.

0: Goeiemiddag Sherifa en ons luisteraars, baie welkom by ons channel met sport. Ek is Alistair Baron en vandag gesels ons hier vanaf Swakopmund op hierdie pragtige Dinsdag. Dit is sportsake vir Namibië en ons sluit vandag aan, dit is by Jandrey wie vir ons meer gaan vertel oor Genevieve Bisoundou. Dit is tennis wat tans dan ook in die gang is. Jandrey, baie welkom by die program. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Alistair, en dan so goeiemiddag luisteraars. Ja, dit is altijd lekker om so met julle te gesels.
0: Ja, nee, definitief baie lekker om te gesels en nou uit te vind oor uithaler tennis. En dit is wat Genevieve tans dan doen, sy speel uithaler tennis. Maar vertel eerstens vir ons, wat het in die laaste tyd gebeur, voordat ons nou gesels oor wat tans gebeur?
1: Ja, ons het so bykie teruggaan na die tekenbaar toe, so bykie doelwitte weer hersien en so aan. En een van die groot goedjes wat vir ons uitgestaan het, is dan nou om haar UTR, dit is nou haar Universal Tennis Ranking, te verbeter en dan ook haar World Junior Tennis Ranking te verbeter. En dan ook die haar World Tennis number. So dit is nou groot rol speel in terme van jou tennis senior kant toe of professionele kant toe, maar ons mikpunt is tans Amerikaanse scholarship, so is dit dan nog een jaar en een half oor wat ons kan dan ook nog aan dit werk. Maar baie goeie nuus ook, daar is al baie redelik scouts wat uitreik na ons toe, maar ja, ons wil net, hoe sal ek sê, ons wil net die beste opportunity vir die atleet voorberei. Ja, en dan het ons het een paar toernooie in Pretoria gaan speel, waar sy dan ook een bykie onderleiding geneem is van geboren Namibier Gerry Dippenaar, wat ook dan die Davis Cup coach is van Namibia, so sy het 3 weke tennis daar gespeel en ook training gekry daar by ons. En onmiddellik daarna was ons een bykie na Zambia toe. Sy het daar ongelukkig in die eerste wedstrijd het sy haar arm bykie seer gemaakt. Maar toe dan so bykie fysio toe en toe sy met die dubbelsam weer vol het geswing en sy het toe die dubbelstitel in Zambia gewen. Ja, so dit is baie goeie vordering, nie net in termen van resultate nie, maar ook oor die vordering, die mentaliteit wat groei, skills wat baie verbeter. Daar is baie aspekte wat redig waar, wat ons kan sê, is net aan die groei. En dit is ook dankzij aan nie net myself nie, maar ook een van die ouers wat baie

eenzaam zondag voor mij deur kom weg. Zou ik jou eens laps wegvat, dier die lucht of met die lang pad, na somervisioen, waar ik jou zoen.

Als je een dag weer wil praten, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij over ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrein in die ogen, kleef jij aan mij.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

voete tot warm gloede, glimlag of trane dal. Enig iets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of kranedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.